Mijn naam is Christus Marlof, ik zit aan die witte kerels met de zekere deel, de brunnen, wit.